0: niet meer rammelen, want het leven is geen attractie. Je moet niet te lax zijn, schiet wat in actie. Moet ik in de baan op gaan, niet te willen navelstaren, niet te willen shit verharen. Staat in hand geschreven dat je nu moet leven en niet daarna verstrijden van de jaren. Vermijden van de gevaren, tot weten van de blaren. Want als je hebt, dan moet varen en hoofd breken.
1: De jaren zal verstrijden. De jaren zal verstrijden.
0: Met verhaal van de jaren, uit de vroeg naar de laan, zorg nou baren.